Bij zomerprijs, dat is kind of nice. Dat zijn alle bijs. Spieglein an der Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?